U luistert naar een speciale uitzending van House of Hard Bop dat in de teken staat van de 100ste geboortedag van Charlie Bird Parker. In deze uitzending hoort u een aantal quintet- en kwartetopnamen die hij maakte in de studio voor Verve. De 8 kwartetopnamen die u nu gaat horen behoren tot Parkers beste in de studio. De eerste 4 stukken zijn opgenomen in december 1952 en januari 1953. In de bezetting Charlie Parker, altsax, Hank Jones, piano, Teddy Kotick, bass en Max Roach op drums. U hoort eerst van Jerome Kern, The Song Is You. Daarna de blues Laird Bird, die Bird opdroeg aan zijn pasgeboren zoon, gevolgd door het razendsnelle ritmeschema Kim, opgedragen aan zijn stiefdochter. Tot slot de blues Cosmic Race. De blues was voor Bird een van de belangrijkste vormen in de jazz. En als er iemand die blues kon spelen, was het Charlie Parker wel. Recht uit het hart. De laatste 4 kwartetstukken in dit programma zijn opgenomen op 30 juli 1953 in New York. De opnames stonden gepland van 12 uur tot 3 uur 's middags en wederom geproduceerd door Norman Granz. Tot grote ergernis van Granz kwam Bird pas om 14:15 binnen. Pianist Al Haig, bassist Bertie Heath en drummer Max Roach zaten gelukkig al speelklaar en exact om 3 uur stonden er 4 meesterwerkjes op de band. Achtereenvolgens de blues Chi-Chi, gevolgd door de standard I Remember You van Victor Schertzinger en Johnny Mercer. En in de blues Now's the Time speelt Bird 5 chorussen die zo ingelijst kunnen worden. Op 12 maart 1955, op 34-jarige leeftijd, volkomen uitgeput van een zeer turbulent leven, stierf Charlie Parker, een van de grootste muzici van de 20e eeuw, en hij stierf aan een hartaanval.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1959 van Jimmy Cobb, afkomstig van de cd-box Miles and Train, de Complete Columbia Recordings, de periode 1955-1961. Het uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over de drummer Jimmy Cobb. Hij leefde van 1929 tot 2020. Deze legendarische drummer overleed onlangs op 24 mei op 91-jarige leeftijd. Zijn vijfjarige verbintenis aan het beroemde Miles Davis Sextet heeft hem een internationale reputatie gegeven. Met zijn enorme gevoel voor swing en een perfecte cymbal timing gaf hij deze groep de perfecte drive. Geen technische hoogstandjes, maar altijd betrouwbaar en in dienst van de muziek. U hoort in deze uitzending dan ook uitsluitend de opname die deze drummer heeft gemaakt met dit sextet. 3 juli 1958 gaf de groep een concert op het befaamde Newport Jazz Festival. In de bezetting hoort u Miles Davis op trompet, John Coltrane op tenorsax, Julian Cannibal Adderley op altsax, Bill Evans piano, Paul Chambers contrabas en Jimmy Cobb op drums. De opnamen zijn afkomstig van het album Miles at Newport 1958, uitgebracht op Columbia. Als eerste Two Bass Hit, geschreven door John Lewis en Dizzy Gillespie. Het stuk wordt ingezet in uptempo met enkele felle fills van Jimmy Cobb en tenorsaxofonist John Coltrane gaat direct van start met een adembenemende solo, daarbij furieus achter de broek gezeten door de drummer. Vervolgens hoort u de standaard Bye Bye Blackbird in een medium uptempo en het ritmeduo Chambers en Cobb swingt hier zo geweldig dat het ritme als het ware danst. Miles speelt hier in een prachtige trompetsolo, gevolgd door een wederom zeer inventieve solo van John Coltrane. Pianist Bill Evans laat hier horen hoe hard hij kan swingen. Tot slot de theme van Miles Davis, en dat is eigenlijk een feature voor Jimmy Cobb die hier alles uit de kast haalt, vet en geweldig.

In het programma House of Heart Bob luistert u naar opname van de onlangs overleden, befaamde en legendarische Heart Bob drummer Jimmy Cobb. In 1958 was het Miles Davis Sextet een geweldige Heart Bob formatie met een aantal topsolisten. Met Jimmy Cobb had het een van de betrouwbaarste en meest dienstbare drummers in de jazzgeschiedenis in de ritmesectie. Samen met bassist Paul Chambers wist hij een onnavolgbare groove neer te zetten, vooral in de medium tempo's. Op 9 september 1958 speelde deze groep op een party van platenmaatschappij Columbia Records in de Persian Room van het Plaza Hotel in New York. Dit optreden werd opgenomen en pas in 1973 uitgebracht op het album Jazz at the Plaza op Columbia. U hoort in dit programma het volledige concert met in de bezetting Miles Davis trompet, John Coltrane tenor sax, Joe Hannibal sax, Bill Evans piano, Paul Chambers bass en Jimmy Cobb drums. De band opende met If I Were a Bell van Frank Lesser met leider als solist. Daarna John Coltrane en wederom een swingende piano solo van Bill Evans. Vervolgens in uptempo het bekende ritmeschema Oleo van Sonny Rollins. Jimmy Cobb begint met brushes, maar bij de solo van Coltrane pakt hij de sticks en dan begint het te koken onder solo's van Train en Cannibal Adderley, die allebei laten horen wat je allemaal kunt spelen op een ritmeschema. Daarna een zeer inventieve piano-solo van Bill Evans met een zeer swingende begeleiding van Jimmy Cobb met brushes. De opnamekwaliteit van dit optreden is niet even optimaal, aangezien de groep geen idee had dat dit optreden werd opgenomen en soms even naast de microfoon bliezen. That's what I wanted to do, please.

U luistert naar het tweede deel van een driedelige serie met opname van de befaamde en legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb. Cobb maakte van 1958 tot 1963 deel uit van het beroemde Miles Davis Quintet en Sextet. In deze serie hoort u opname van het Miles Davis Sextet uit 1958. Deze unieke combinatie van jazzgrootheden heeft maar kort bestaan, van maart tot en met november 1958. Op 9 september 1958 trad deze groep op tijdens een party van Columbia Records in het Plaza Hotel en dat staat in New York. Het was een promotieconcert waarbij ook zangeres Billie Holiday, blueszanger Jimmy Rushing en het orkest van Duke Ellington optraden. Het Miles Davis Sextet opende het programma. De opnamen komen van het album Jazz at the Plaza, dat pas in 1973 werd uitgebracht op het Columbia-label. De bezetting is Miles Davis op trompet, John Coltrane tenor sax, Julian Cannonball Adderley alt sax, Bill Evans piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb op drums. In kwartetbezetting hoort u de befaamde ballad van Rodgers and Hart, My Funny Valentine. Met pianist Bill Evans en diens mooie impressionistische harmonieën mag deze uitvoering rustig de opmaat worden genoemd voor Miles zijn legendarische uitvoering 6 jaar later en dan met pianist Herbie Hancock. Het laatste stuk van dit optreden was de bekende bluesy Straight No Chaser van Thelonious Monk. De leider en de overige solisten spelen hier zeer geïnspireerd en drummer Jimmy Cobb laat wederom horen dat hij nog geen seconde aan energie en swing verliest.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Jimmy Cobb, afkomstig van de cd-box Miles and Train, The Complete Columbia Recordings 1955-1961. Het programma werd samengesteld door Erik Ineke.

Welkom bij de Concertzender. Dit is House of Hard Bop. Vandaag het derde deel van een driedelige serie over drummer Louis Hayes. Louis Siddle Hayes werd geboren 31 mei 1937 in Detroit. Na veel gespeeld te hebben met bekende muzici uit Detroit, werd hij op 19-jarige leeftijd gevraagd door pianist Horace Silver om in zijn quintet te komen spelen. Na 3 jaar verliet hij die groep en werd de vaste drummer van het Cannonball Adderley Quintet, dit op aanraden van bassist Sam Jones, met wie Hayes een van de meest ijzersterke en swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis zou vormen. Uit zijn periode met Cannonball Adderley hoort u vanavond live-opname uit New York en Tokio en ook studio-opname van Louis Hayes' eigen groep, de Cannonball Adderley Legacy Band. Als eerste een track afkomstig van het album The Cannonball Adderley Sextet in New York, opgenomen januari 1962 in de Village Vanguard, uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannonball Adderley, altsax, Nat Adderley, cornet, Yusuf Lateef, tenorsax, Joe Zawinul, piano, Sam Jones bass en Louis Hayes. De titel van het stuk is Dizzy's Business, geschreven door Ernie Wilkins. De groep klinkt als een kleine big band met alle blazers in grootse vorm. De invloed van Wardle Gray is goed te horen in de solo van tenorist Yusuf Lateef. Het ritme staat ook hier werkelijk als een huis. Vervolgens hoort u dezelfde groep een jaar later tijdens een live-opname van een concert in juli 1963 in de Sankei Hall in Tokio. De opnames zijn afkomstig van het album Nippon Soul, uitgebracht ook weer op het Riverside label. Het eerste stuk is ook het titelstuk van het album, is van de handen van Cannonball Adderley. Ook hoort u dit keer voor de verandering Yusuf Lateef, dwarsfluit, en een enorme swingende pianosolo van Joe Zawinul.

0: you.
1: In House of Hard Bop, hier bij de Concertzender, luistert u naar opname van de bekende hard bop drummer Louis Hayes. In dit laatste en derde deel over deze geweldig swingende drummer hoort u opname uit zijn tijd als vast lid van het wereldberoemde Cannibal Adderley Sextet en latere opname van zijn eigen Cannibal Adderley Legacy Band. Louis Hayes' spel is crispy, super strak en met een enorme drive die je heden ten dagen op zijn 82ste nog steeds heeft. De opnamen van het Cannibal Adderley Sextet zijn van een concert dat deze groep gaf in juli 1963 in de Sankai Hall in Tokio, afkomstig van het album Nip and Soul, uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannibal Adderley altsax, Ned Adderley cornet, Yusuf Lateef, tenorsax, Joe Zawinul, piano, Sam Jones, bass en Louis Hayes, drums. Cole Porter's Easy to Love wordt uitgevoerd in een genadeloos uptempo en is een feature voor de leider die hier een zeer geïnspireerde solo speelt. En drummer Louis Hayes die hier swingt met een ongelooflijke drive. Vervolgens hoort u de bekende Work Song van Ned Adderley. De band had dit stuk al enige jaren op het repertoire staan, maar speelt het hier met de overgave van een eerste keer.

U luistert naar het derde en laatste deel van een driedelige serie met een opname van de legendarische hardbop drummer Louis Hayes. In 1965 krijgen Sam Jones en Louis Hayes de aanbieding van pianist Oscar Peterson om lid te worden van zijn trio en verlaten de groep van Cannonball Adderley. 2 jaar later verlaat de drummer dit trio om zijn eigen weg te volgen en formeert verschillende bands als leider en soms als co-leider. In 1989 formeert hij samen met alt-saxofonist Vincent Herring een nieuwe groep, de Cannonball Adderley Legacy Band. De naam spreekt voor zich. Het repertoire is een ode aan zijn voormalige bandleider, met wie hij 6 jaar lang zo succesvol heeft mogen samenwerken. U hoort 4 stukken van deze groep, die zijn opgenomen 7 en 8 mei 2001 in New York, afkomstig van het album Dreaming of Cannonball, Louis Hayes en de Cannonball Adderley Legacy Band. Dit album is uitgebracht op het TCB-label. De drummer heeft in deze band een jongere generatie om zich heen verzameld. In de bezetting hoort u Vincent Herring, alt-sax, Jeremy Pelt, trompet, Rick Germanson, piano, Vincent Archer, bas en leider Louis Hayes achter de drums. Achtereenvolgens hoort u de Bobby Timmons compositie That There, gevolgd door de bekende ballad I Can't Get Started van Vernon Duke, en een mooie feature voor altist Vincent Herring. Daarna het zeer swingende Naturally van Ned Adderley, waarin de leider ook even laat horen hoe vet hij kan spelen met brushes. Tot slot een spetterende uitvoering van het titelstuk van de bekende musical Fiddler on the Roof. Hier is duidelijk te horen hoe blij de leider is met deze band. Zijn spel is door de jaren heen steeds losser geworden en hij stuurt met veel energie en swing zijn medemuzici op naar grote hoogte. Dat was en is nog steeds Louis Hayes' grote kracht. En daarom behoort hij nog altijd tot de grote hardbop drummers van de jazz.

0: and water.
1: In dit uur heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van Louis Hayes, afkomstig van de CD Cannibal Adderley Quintet at the Lighthouse op het Riverside label. Daarna opname uit 1962, afkomstig van de CD Cannibal Adderley Sextet in New York, ook op het Riverside label. House of Hardbop, hier bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.
2: Samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel uit een driedelige serie over de drummer Louis Hayes. Louis Sedale Hayes werd geboren op 31 mei 1937 in Detroit. Zijn vader werkte, hoe kan het anders, in de auto-industrie en was een amateur drummer en pianist. Hij gaf Louis zijn eerste drumset toen hij 10 jaar oud was. Zijn neef Clarence Stamp, die ook drummer was, ontdekte het talent bij de jonge drummer en gaf hem zijn eerste lessen. Zijn invloeden waren Charlie Parker, Kenny Clarke, Max Roach en Philly Joe Jones. Vanaf zijn 18e begon hij al te spelen met belangrijke mensen uit de Detroit jazz scene, zoals tenorsaxofonist Yusuf Lateef. Op zijn 19e kreeg hij de aanbieding om bij het beroemde Horace Silver Quintet te komen spelen. Dat was in 1956. 3 jaar later, in 1959, verliet hij de groep en werd hij de vaste drummer van het nieuwe quintet van Julian Cannonball Adderley. Samen met diens bassist Sam Jones vormde die een legendarische ritmesectie. Het was in het begin van deze periode dat Hayes de kans kreeg om zijn eerste album te maken onder eigen naam. U hoort hem in deze uitzending. Opgenomen op 26 april 1960 hoort u in de bezetting Nat Adderley op cornet, Yusuf Lateef op tenorsax, Barry Harrison piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. De opnames zijn afkomstig van het album Louis Hayes en zijn uitgebracht op VJ Records. U hoort achtereenvolgens 3 stukken. Hazing van Yusuf Lateef, Rip the Boom van Cannonball Adderley en Thief van Sammy Red Kiner. Het spettert en swingt vanaf de eerste noot en let voor.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de bekende hard bop drummer Louis Hayes. In deze driedelige serie over deze geweldig swingende drummer hoort u opname uit zijn tijd als vast lid van het wereldberoemde Cannonball Adderley Quintet. In die periode kreeg Hayes van producer Sid McCoy de kans om zijn eerste album onder eigen naam te maken. Het werd opgenomen op 26 april 1960 in de Bell Sound Studios in New York. Ze werden uitgebracht op VJ Records onder de naam Louis Hayes. Dus dat is dit jaar 60 jaar geleden. U hoort nog drie stukken met de volgende bezetting. Nat Adderley cornet, Yusuf Lateef tenor sax, Barry Harris piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. We beginnen met een prachtige ballad, I Need You, van pianist Barry Harris, met mooie solo's van Yusuf Lateef en de componist zelf, die in zijn piano-intro nog een knipoog geeft naar Thelonious Monk. Vervolgens weer een stuk van de hand van Barry Harris, Backyard, en gebaseerd op het akkoordenschema van George Gershwin's Embraceable You. Dit alles heel relaxed uitgevoerd in een heerlijk swingend medium tempo. Dan hoort u nog een stuk van Nat Adderley, Sassy Ann. Dit wordt super swingend gespeeld met drie zeer melodische drumchorussen van de leider. Een zeer geslaagd albumdebuut onder eigen naam.

0: U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met opname van de legendarische hardbop drummer Louis Hayes. In deze reeks over deze drummer hoort u opname onder zijn eigen naam en opname uit de periode als sideman bij het Cannonball Adderley Quintet en Sextet. Op de middag en de avond van zondag 16 oktober 1960 speelde deze groep in de beroemde Lighthouse in Los Angeles. Dit optreden werd opgenomen en geproduceerd door Aaron Kipnews en uitgebracht op zijn Riverside-label onder de titel The Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse. U krijgt drie stukken van deze fantastische groep te horen met in de bezetting Cannonball Adderley op altsax, Nat Adderley op cornet, Victor Feldman piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. De groep was in topvorm en dat lag ook wel aan de samenstelling van de ritmesectie. Die was van absolute wereldklasse. Het funky openingstuk, getiteld Sacka Woe van Cannonball Adderley, zet de toon en er is direct een enthousiaste communicatie met het publiek. Het swingt de pan uit en het is meteen duidelijk waarom dit zo'n goede ritmesectie is. Pianist Victor Feldman past als een hand in glove met de bezielende ritmeteam Sam Jones en Louis Hayes. Daarna een gloedvolle versie van Big P, geschreven door Jimmy Heath, opgedragen aan zijn grote broer, bassist Percy Heath.
1: Thank you very much. This is a little tune, you know, if you could call this one funky, that we do that's based upon a rhythm that's a common one used dancing, and it has been used for a long time. This one is called a sack of woe.
2: One, two.

In dit programma heeft u geluisterd naar opnamen uit 1960 van Louis Hayes. En die kwamen van de cd Louis Hayes op het VJ-label. En een live opname uit 1960, afkomstig van de cd Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse op Riverside. Dit uur werd voor de concertzender Swa van der Linden.

luistert naar de Concertzender, u luistert naar House of Hardbop. Vandaag deel 2 van een tweedelige serie over baritonsaxofonist Ronnie Cuber. Op 25 december 1941 werd hij in New York geboren. Hij mag zonder twijfel gerekend worden tot een van de allerbeste baritonsaxofonisten ter wereld. Zijn spel is diep geworteld in de blues en hij voelt zich zowel thuis in de hardbop als in de funky rhythm and blues. Die laatste vooral met de Brecker Brothers en Dr. John. Maar in deze uitzending hoort u live radioopname in het hardbop-idioom en wel met het Nederlandse trio van pianist Rijn de Graaf, met als extra gast een uitmuntende andere baritonsaxofonist, ook uit New York afkomstig, Nick Brignola. De opnames zijn gemaakt voor het programma Tros Session op 1 maart 1994 in Nick Vollebrecht's Jazz Café. Ze werden uitgebracht op Timeless onder de titel Baritone Explosion. In de bezetting hoort u Ronnie Cuber, bariton sax, Nick Brignola, bariton sax, Rijn de Graaf, piano, Koos Serierse, bas en Erik Ineke, drums. Het openingstuk die avond was het bekende Softly as in a Morning Sunrise van Sigmund Romberg. Na het piano-intro begint Brignola met het thema en daarna speelt Ronnie Cuber de eerste solo en die is fenomenaal, met een enorme emotioneel geladenheid en sublieme frasering en timing. Daarna volgen Nick Brignola en pianist Rijn de Graaf met zeer geïnspireerde solo's. Vervolgens hoort u Juan Tizel's Caravan, gespeeld in uptempo. Ronnie Cuber zet het tempo moddervet neer en na het thema, afwisselend gespeeld door beide saxofonisten, is de eerste solo voor Nick Brignola. En die mag er zijn. Harmonisch en ritmisch, gevolgd door een zeer swingende pianosolo van Rijn de Graaf. Ronnie Cuber was die avond in absolute topvorm en zijn solo was vlijmscherp.

In het programma House of Hardbop luistert u naar live-opnamen van baritonsaxofonist Ronnie Cuer. Deze geweldenaar is regelmatig in Nederland te horen en meestal wordt hij dan begeleid door het trio van pianist Rijn de Graaf. Zo ook in 1994, toen de saxofonist werd gevraagd om op te treden in Rijn's stoomcursus Bebop. Ditmaal had de pianist hem gekoppeld aan een andere baritongigant uit New York, Nick Brignola. Het werd een ware bariton-explosie. Cuer, met zijn geweldige timing en diepe soul-sound recht uit het hart, samen met Brignola, met zijn meer doordachte en lichtvoetige swingende lijnen. Wat een mooie combinatie. De opnamen in deze uitzending zijn afkomstig van het album Bariton Explosion Live at Nick's, uitgebracht op het Timeless label. Het werd opgenomen op 1 maart 1994 in Nick Vollebrechts Jazz Café in Laren voor het legendarische radioprogramma Tros Schenken. Samen met de twee baritonsaxofonisten hoort u Rijn de Graaf piano, Koos Seriërse bas, Erik Ineke drums. Als eerste hoort u Ronnie Cuer in een prachtige vertolking van de ballad What's New van Bob Haggard. Hij speelt alleen de melodie, maar wel met zoveel zeggingskracht dat meer absoluut niet nodig is. Daarna volgt een van de allerbekendste stukken uit de bebop, A Night in Tunisia van Dizzy Gillespie. Let u vooral op de solo break van Ronnie Cuer na het thema. Het is alsof hij zichzelf lanceert voor wederom een geweldige solo, waarna Nick Brignola er nog een schepje bovenop doet met een superhippe solo met zeer veel interactie met bassist Koos Seriërse en met Erik Ineke. Ook Rijn de Graaf gaat nog een deurtje verder dan bebop en speelt hier een piano solo die zowel harmonisch als ritmisch alle kanten opgaat.

luistert naar het tweede en laatste deel van een tweedelige serie met opname van de befaamde hardbop baritonsaxofonist Ronnie Cuber. De opnamen die u in deze uitzending hoort zijn live gemaakt tijdens een radiooptreden voor het programma Tros Session en ze werden uitgebracht onder de naam Baritone Explosion op het bekende Timeless label. Het optreden vond plaats op 1 maart 1994 en was tevens het eerste concert van het tournee door Nederland georganiseerd door Rijn de Graaf. In de bezetting hoort u Ronnie Cuber op baritonsax, Nick Brignole op baritonsax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriers op bas en Erik Ineke op drums. De laatste twee stukken in deze uitzending zijn achtereenvolgens Blue Train en Crackdown. Het eerstgenoemde stuk is een bekende blues van John Coltrane. De eerste solo is voor Ronnie Cuber en is duidelijk een bewijs van zijn enorme gevoel voor de blues. Nick Brignola begint zijn solo de eerste paar chorussen met begeleiding van alleen bas en drums. Daarna komt de piano erbij en ook hij speelt een zeer geïnspireerde solo waarbij alles uit de kast wordt gehaald. Pianist Rijn de Graaf speelt een enorme swingende solo en ook zijn feeling voor de blues is onmiskenbaar. Het is meteen overduidelijk waarom Cuber zo graag met hem speelt. Bassist Koos Seriersen speelt na al dit geweld nog een mooie bassolo. In deze aflevering hoort u nog even de stem van Kees Schrama. Nick Brignola is helaas in 2002 overleden. Ronnie Cuber gaat onvermoeibaar door en was vorig jaar nog te gast bij het Rijn de Graaf trio op het North Sea Jazz Festival.

Enkele jaren voor zijn overlijden trad Griffin dan ook regelmatig op in zowel Nederland als ook in het buitenland. Tijdens deze optredens werden er vaak opnamen gemaakt en straks hoort u 4 stukken van een registratie van een concert in het Bimhuis in Amsterdam dat werd gegeven op 14 september 1990. In de bezetting hoort u Johnny Griffin tenorsax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriersen bas en Erik Ineke drums. Het eerste stuk is Cole Porter's Just One of Those Things. Het is een kokend uptempo. Het was een opening van de avond in een uitverkocht Bimhuis en het swingde vanaf de eerste noot. Griffin speelt hier meteen een solo met zoveel overtuiging dat Rijn de Graaf er nog een schepje bovenop deed en een geweldige pianosolo afleverde. En daarna 8 om 8 met de drums, waar gewaardheden niet werden geschuwd, maar iedereen zette zijn oren open en toen kwam dus alles goed. Voor een solist als Griffin is zo'n ingespeelde ritmesectie een belangrijke en aangename bijkomstigheid.

0: Ryan McGrath at the piano. Cole Serios, the contrabass. Eric Ineke on the drum, Schlagwerk. Johnny Griffin on tenor saxophone. It's just one of those things, and good evening at the Bim House. Dank je wel.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van tenorsaxofonist Johnny Griffin. Vanaf 1973 speelde Griffin regelmatig met het trio van pianist Rijn de Graaf. Vooral in Nederland, België en Duitsland. Doordat het trio zo op elkaar was ingespeeld, werd het door de toevoeging van Griffin een echt kwartet. Zijn repertoire bevatte vaak een mengeling van blues, rhythm changes en standards, waaraan regelmatig weer wat nieuw werd toegevoegd. Al dan niet van eigen hand. De optredens werden vaak georganiseerd door impresario Wim Wicht of door Rijn de Graaf zelf. Een aantal optredens zijn op tape vastgelegd, vaak door de clubs of podia zelf, voor hun eigen archieven of voor privédoeleinden. De opnamen die u in deze uitzending hoort zijn afkomstig van een concert in het Bimhuis in Amsterdam op 14 september 1990. En zoals gezegd, de bezetting is Johnny Griffin tenor sax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriessen bas en Erik Ineke drums. Na de aankondiging van Griffin hoort u de standard If I Should Lose You met een geweldige solo van de leider en wederom een grandioos swingende solo van pianist Rijn de Graaf. En het alles wordt gevolgd door een mooie melodische bassolo van Koos Seriessen, waarin wat quotes voorbij komen van bekende melodieën als Mona Lisa en Raindrops Keep Falling on My Head. En vervolgens hoort u een prachtige en zeer sfeervolle uitvoering van de beroemde bittersweet ballad Loverman. Johnny Griffin vertelt hier echt een verhaal op zijn tenorsax, waarin ook nog enige quotes van bekende songs voorbij komen. Rijn de Graaf speelt hier een schitterende bluesy piano solo, gevolgd door een lyrische bassolo van Koos Seriessen. En dan opnieuw het thema, met op het eind een hele mooie cadens van de leider.
0: Hold your hat for the dames there. We're going to play another standard called If I Should Lose You.

0: U luistert naar het derde en laatste deel van een driedelige serie met opname van de befaamde hardbop tenorsaxofonist Johnny Griffin. En deze kleine geweldenaar woonde van 1973 tot 1980 in Nederland en verhuisde daarna naar Zuid-Frankrijk en had inmiddels ook zijn comeback gemaakt in de Verenigde Staten met een Amerikaanse ritmesectie waarmee hij vele opnamen en tournees maakte. Maar Frankrijk bleef zijn domicilie. En voor de losse concerten in Nederland, België en Duitsland liet hij zich graag begeleiden door het trio van pianist Rijn de Graaf. In deze uitzending hoort u live-opname van een concert gemaakt in het Bimhuis in Amsterdam op 14 september 1990 met de bezetting Johnny Griffin tenorsax, Rijn de Graaf piano, Koos Seriersse bas en Erik Ineke drums. Griffin is in grootse vorm en het trio swingt de pan uit. Het laatste stuk in deze uitzending is van de tenorsaxofonist zelf en het heet Call It a Wachawana. Een heerlijk swingende shuffle met geïnspireerde soli van Johnny Griffin, Rijn de Graaf en Koos Seriersse. In de jaren 90 speelde de tenorsaxofonist nog vele malen in binnen- en buitenland op diverse festivals met het Rijn de Graaf trio. Onder andere ook op het North Sea Jazz Festival. En het laatste concert met deze ritmesectie was in 2001 in Breda. Johnny Griffin was toen net hersteld van een hartoperatie. Er werd tijdens het concert niet van gemerkt, want hij speelde als een duivel. Maar helaas, op 25 juli 2008 overleed deze pure hardbop saxofonist op 80-jarige leeftijd aan een hartaanval. Maar vergeten zullen we hem nooit.
1: Call it what you wanna. Dank je wel.

grote, zogenaamde Chicago-tenoren, net als Gene Ammons, Von Freeman en Clifford Jordan. In dit eerste deel hoort u opnamen die van twee verschillende albums komen, en als eerste is dat Introducing Johnny Griffin, opgenomen op 17 april 1956 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label. In de bezetting hoort u Johnny Griffin tenor sax, de toen 25-jarige Wynton Kelly op piano en twee veteranen, Curly Russell op bas en Max Roach op drums. We beginnen met een razendsnelle compositie van Johnny Griffin zelf, getiteld Mildew. Drummer Max Roach speelt het intro en laat de leider meteen een geweldige solo horen. En u zult merken dat muzikaliteit en virtuositeit perfect samengaan. Daarna in een swingend medium tempo Chicago Calling. Ook een eigen compositie met een bezielende tenorsolo van Griffin. En meteen daarna een sprankelende pianosolo van Wynton Kelly. We gaan verder dan met de ballad These Foolish Things. En de saxofonist laat horen dat hij ook op een prachtige manier een ballad kan vertolken. Het laatste stuk is de niet zo bekende standaard The Boy Next Door. En hierin, naast het formidabele spel van de leider, een mooie pianosolo van Wynton Kelly.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar een studio-opname van tenorsaxofonist Johnny Griffin. Deze geweldenaar had als bijnaam de Little Giant, maar het had alleen maar te maken met zijn lengte. U hoort opname afkomstig van twee verschillende sessies, waarvan de eerste afkomstig zijn van het album Introducing Johnny Griffin, opgenomen op 17 april 1956 voor Blue Note. In de bezetting Johnny Griffin tenor, Wynton Kelly piano, Curly Russell bass en Max Roach op drums. Achterin volgens vier stukken. Als eerste een blues van de hand van de leider getiteld Nice and Easy. En zoals de titel al zegt, er wordt hier op een relaxte en swingende manier een blues vertolkt. Vervolgens weer een in razend tempo de Cole Porter standard It's All Right With Me. Een absoluut meesterwerk, zeer zeker wat betreft Griffin zelf. Met het grootste gemak en souplesse speelt hij hier de ene melodische lijn na de andere alsof het vanzelf gaat. Als derde stuk de bekende ballad Loverman met een zeer overtuigende solo van de leider zelf en hetzelfde mag ook wel gezegd worden van pianist Wynton Kelly. Het vierde en laatste stuk is The Way You Look Tonight, geschreven door Jerome Kern. Ook weer in uptempo, maar dat was dan ook gedurende zijn hele carrière zijn handelsmerk. Dit was Johnny Griffin's eerste album onder zijn eigen naam, die hij opnam op 28-jarige leeftijd met een formidabele ritmesectie.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met opname van de befaamde hardbop tenor saxofonist Joni Griffin. John Arnold Griffin III kreeg zijn muzikale opleiding op de Chicago's DuSable High School, waar Captain Walter Dyett de directeur was. En onder zijn leiding leerde Griffin klarinet, hobo en altsaxofoon spelen. Hij speelde al op jonge leeftijd in de band van Lionel Hampton en in de rhythm and blues bands van trompetist Joe Morris, waar hij ook drummer Philly Joe Jones ontmoette. Deze zou altijd zijn favoriete drummer blijven. Met deze drummer nam hij in februari 1958 het album Way Out op voor Riverside. U krijgt drie stukken uit deze opnamesessie te horen, met in de bezetting Joni Griffin tenor sax, Kenny Drew piano, Wilbur Ware bas en Philly Joe Jones op drums. We beginnen met een blues van Richard Evans onder de titel Where's Your Overcoat Boy? Wilbur Ware neemt de eerste solo waarin piano drums volgen. Griffin zelf is nu niet de eerste solist, maar de laatste. Van de hand van Jody Christian is het swingende Hot Sausage. De leider zelf speelt hier een formidabele solo en de drums van Philly Joe Jones klinken moddervet. Philly Joe Jones is duidelijk de perfecte drummer voor Griffin. Hij stimuleert zonder in de weg te zitten en heeft zijn oren wagenwijd open.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1956 van het Johnny Griffin Quartet. U hoorde Introducing Johnny Griffin op Blue Note en Way Out op Riverside. Erik Ineke...

Dit is de concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag het derde deel van een driedelige serie over drummer Joe LaBarbera, geboren in 1948. Deze in Mount Morris geboren en in Los Angeles wonende meesterdrummer startte in de jaren 90 een modern hardbop quintet waarvoor hij diverse stukken schreef. Op 17 en 18 augustus 2006 nam deze groep zijn derde cd op onder de titel Native Land, uitgebracht op het Compass label. Van dit album krijgt u drie stukken te horen, alle van de hand van Joe LaBarbera. De bezetting: Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor, sopraan sax en piccolo, Alan Pasqua, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbera, drums en percussie en tenslotte Aaron Sarfati, percussie. Als eerste een prachtige ballad getiteld Longing, waarbij trompetist Clay Jenkins schittert in de hoofdrol. Daarnaast nog een mooie solo van pianist Alan Pasqua. Vervolgens in vijfkwartsmaat het enigszins mystiek aandoende Desert Calm met Bob Shepard op sopraansax en dan door de leider met mallets gespeelde drumsolo. Daarna volgt Joe LaBarbera's ode aan drummer Shelly Manne. Het is een compleet solostuk voor Joe zelf en met veelzeggende titel Manne Rhythms. Hierin laat hij horen hoe melodisch een drumstijl kan klinken. Het geheel bestaat uit een thema, dan volgen er drie solo-gedeeltes, met in het tweede deel nog als extra toevoeging percussionist Aaron Sarfati, met tot slot weer het thema. Een prachtig eerbetoon aan de pionier van het melodische drummen, namelijk Shelly Manne.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u naar studioopname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. De opnamen in het tweede blok zijn afkomstig van het tot op heden laatste album van dit geweldige quintet. Ze zijn opgenomen 12 en 13 maart 2010 en 9 en 10 januari 2012. Het album heet Silver Streams en is uitgebracht op het Jazz Compass label. Pianist Bill Cunliffe is op deze opname weer terug in de groep. Hij was in het verleden onder andere pianist en arrangeur voor de Buddy Rich Big Band, won in 1989 het Thelonious Monk Concours, werkte met Frank Sinatra en won vele prijzen en onderscheidingen voor zijn composities. Trompetist Clay Jenkins speelde bij de orkesten van Stan Kenton, Harry James en de Clayton Hamilton Big Band. Hij is verder te horen op opnames met Mel Jackson, Ray Brown en is ook leraar aan de Eastman School of Music in Rochester. Tenor- en sopraansaxofonist Bob Shepard is een veelgevraagd studiomusicus en speelt met onder andere Freddie Hubbard, Chick Corea, Randy en Michael Brecker. Bassist Tom Warrington is een van de meest gevraagde bassisten in Los Angeles. Speelt met grootheden als Stan Getz, David Liebman, Hank Jones, Danny Zeitling en ook Peggy Lee. Het eerste stuk is van Bill Cunliffe getiteld Affluencia. Het wordt in 6/8 maat gespeeld en heeft een modale, moderne hard bop feel. Vervolgens Monkey Tree, geschreven door Joe LaBarbera. Een catchy stuk in 7/4 maat met een geraffineerde solo van de leider zelf. Daarna volgt Jade Visions van de legendarische bassist Scott LaFaro. En wel zeer bijzondere en unieke uitvoering in quintetbezetting. En indirect ook een eerbetoon aan Bill Evans, in wiens laatste trio Joe de drummer was.

U luistert naar het derde deel van een driedelige serie met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbara. In deze laatste uitzending hoort u opname afkomstig van het album Silver Streams, opgenomen 12 en 13 maart 2010 en 9 en 10 januari 2012 in Los Angeles, uitgebracht op het Jazz Compass label. In de bezetting hoort u Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor en sopraansax, Bill Cunliffe, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbara zelf, drums. Een zeer hechte en muzikale combinatie, afkomstig van de Amerikaanse westkust, die helaas nog nooit Europa heeft aangedaan. U krijgt nog twee stukken te horen, waarvan als eerste een prachtige ballad met de toepasselijke titel Grace, geschreven door Alan Pasqua, met als belangrijkste solist pianist Bill Cunliffe, met een uitzonderlijk mooie pianosolo. Als laatste stuk hoort u A.G.'s Blues van drummer Elvin Jones. Een swingend eerbetoon aan een van de grootste drummers uit de geschiedenis van de jazz en ook een waardig slot van deze uitzending met aan het einde een hartverwarmende solo van Joe LaBarbara waarin Elvin even om de hoek komt kijken.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 2006 van het Joe LaBarbera Quintet Native Land. En uit 2010 en 2012 Silver Streams van het label Jazz Compass. Samengesteld voor de Concertzender

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Joe LaBarbera, geboren in 1948. Deze in Los Angeles woonachtige, zeer muzikale en swingende drummer maakte eind jaren 70 furoren als lid van het trio van de beroemde pianist Bill Evans. Na diens overlijden in 1980 werd Joe de vaste drummer van zanger Tony Bennett. Na 12 jaar tournees over de hele wereld was het tijd om iets anders te gaan doen en werd hij drumleraar bij het California Institute of the Arts. Dit gaf hem de vrijheid om eindelijk zijn eigen groep te beginnen met de beste jazzmuzici uit Los Angeles en zich daarnaast ook te verdiepen in het schrijven van eigen stukken. De studioopnamen die u vandaag hoort zijn afkomstig van het album Mark Time, opgenomen in 2002... en het album Native Land, opgenomen in 2006. Beide albums zijn uitgebracht op het Jazz Compass label. In de bezetting van het eerste album hoort u Clay Jenkins trompet, Bob Shepard tenor en sopraansax, Bill Cunliffe piano, Tom Warrington bas, Joe LaBarbera drums. Het eerste stuk is een snelle blues van Bill Cunliffe getiteld Check It Out. Let op hoe de leider LaBarbera, trompetist Clay Jenkins, mooi aanvult in diens solo. Ook in de drumsolo laat Joe LaBarbera horen dat hij soleert als een blazer. Vervolgens hoort u de mooie ballad For Gillian van de hand van de leider zelf, met gevoelige soli van Bill Cunliffe en Bob Shepard.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar studioopname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Deze geweldige en als mens zeer bescheiden drummer begon zijn quintet eind jaren 90. En u hoort de opname afkomstig van het album Mark Time uit 2002 en het album Native Land uit 2006, uitgebracht op het Jazz Compass label. Dit label is opgericht door een klein muzikantencollectief waarvan Joe LaBarbera zelf deel uitmaakt. In de bezetting Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor en sopraansax, Bill Cunliffe, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbera, drums. Je hoort twee stukken met als eerste Contour van Kenny Drew. Een typisch bebop-stuk in een heerlijk swingend medium-up-tempo, gevolgd door weer een prachtige ballad, genaamd Bella Luce, geschreven door de leider zelf, opgedragen aan de legendarische trompetist Conte Candoli. Deze ballad is ook een schitterende feature voor trompetist Clay Jenkins. Het volgende stuk is afkomstig van het album Native Land, met daarin een wijziging in de bezetting. Pianist Bill Cunliffe wordt hier vervangen door Alan Pasqua. Weer een stuk geschreven door Joe LaBarbera met de veelzeggende titel Boxer Rebellion. De leider zelf is op deze opname duidelijk in topvorm. De energie spat er vanaf.

U luistert bij de Concertzender naar het tweede deel van een driedelige serie met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. In dit derde blok van de uitzending betreft het studioopname van het album Native Land, uitgebracht op het Jazz Compass label in 2006. Bijna alle stukken op het album zijn door de leider zelf geschreven. In de bezetting hoort u Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor sax, sopraan sax en piccolo, Alan Pasqua, piano, Tom Warrington, bas, Joe LaBarbera, drums en Aaron Sarfati, percussie. Als eerste hoort u Sixth Sense, een blues in vijfkwartsmaat, waarbij de muziek van Duke Ellington voor Joe als belangrijkste inspiratiebron heeft gediend. Dan volgt tot slot van de uitzending Native Land van Joe LaBarbera. Dit stuk heeft een sterk modaal karakter en wisselt af tussen vijfkwart en zeskwartsmaat en doet ook heel Afrikaans aan, mede door het thema en de toevoeging van percussionist Aaron Sarfati. Vooral Bob Shepard op sopraansax speelt hier een geweldige solo. Joe LaBarbera's drumsolo is een schoolvoorbeeld van opbouw en structuur.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar een studioopname uit 2002 van het show La Barbara Quintet's Marktime en uit 2006 Native Land, al op het label Jazz Compass. Dit uur werd samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over drummer Joe LaBarbera, geboren in 1948. Deze zeer melodische en swingende drummer kreeg zijn internationale bekendheid door zijn samenwerkingsverband in het laatste trio van pianist Bill Evans. Joe, geboren in 1948, zei ik al, in Mount Morris in New York. Hij groeide op in een zeer muzikaal gezin met nog twee broers, John en Pat. Ook zij kregen grote bekendheid, de eerste als trompetist, orkestleider en arrangeur, en de tweede als tenorsaxofonist bij onder andere Buddy Rich en Alvin Jones. Joe kreeg zijn opleiding aan de bekende Berklee School of Music in Boston. Hij kreeg les van onder andere Alan Dawson. Hij speelde achtereenvolgens bij Woody Herman, Chuck Mangione, Bob Brookmeyer, Jim Hall, Gary Burton, Phil Woods en John Scofield. Na het overlijden van Bill Evans in 1980 verhuisde hij naar Los Angeles, waar hij 12 jaar de vaste begeleider werd van de beroemde zanger Tony Bennett. Toen het dienstverband met de zanger eindigde, kreeg Joe de aanbieding om les te geven aan de California Institute of the Arts. Dat was ook het moment om zijn eigen quintet te beginnen, en wel in de moderne hardbop-traditie. In deze uitzending hoort u de eerste opname van de groep afkomstig van een liveconcert. En dat vond plaats op 4 november 1999 in Californië. Uitgebracht op het album Joe LaBarbera Quintet Live op het Jazz Compass label. De bezetting is als volgt. Clay Jenkins trompet, Bob Shepard tenor en sopraansax, Bill Conlive piano, Tom Warrington bas, Joe LaBarbera drums. Als eerste On the QT van Freddie Hubbard. Het stuk wordt geopend met een spetterende drumsolo van de leider, waarna het thema wordt ingezet en daarna wordt er met volle overgave gemusiceerd. Het tweede stuk, een stuk in driekwart maat, heet Speak Softly en het is van Phil Dwyer. Bassist Tom Warrington speelt als eerste een smaakvolle solo, gevolgd door Bob Shepard op sopraansax met tot slot een geweldige solo van trompetist Clay Jenkins.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opnamen van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Het zijn ook de eerste opnamen van deze groep en ze werden gemaakt op 4 november 1999 in Californië en uitgebracht op het Jazz Compass label onder de titel Joe LaBarbera Quintet Live. Na jarenlang als sideman te hebben gespeeld, werd het voor Joe tijd om eens een groep voor zichzelf te beginnen met muzici die perfect bij elkaar passen en een prachtig melodische en energieke hardbop sound hebben kunnen creëren. U hoort nu de ballad Soul Eyes van Mal Waldron. Mooie solo's van trompetist Clay Jenkins en pianist Bill Cunliffe. Daarna volgt een stuk van Sonny Rollins met de titel East Broadway Rundown. Hierin laat het quintet horen dat ze ook in de wat vrijere vormen van de jazz een mooie spanningsboog kunnen opbouwen.

U luistert naar het eerste deel van een drieluik met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Vandaag zijn het live opnamen die zijn gemaakt op 4 november 1999 in Californië. Joe heeft voor zijn groep louter topmuzici uit de Los Angeles jazz scene om zich heen verzameld. En dat hij behalve een fantastische drummer ook nog een uitstekend componist is, hoort u in de volgende twee stukken. Als eerste een mooie melancholische ballad opgedragen aan Bill Evans. Ik vertelde u net al dat hij in zijn trio heeft gespeeld. Hij gaf het als titel Kind of Bill mee en let vooral op hoe pianist Bill Cunliffe op een schitterende wijze rubato de melodie omspeelt waar zich Bob Shepard op sopraansax aan toevoegt. Daarna met bas en drums in tempo en dat gaat allemaal over naar een prachtig slot. Een waardige tribute aan een van de grote meesters van de jazzpiano. Het tweede en laatste stuk is opgedragen aan een andere meester, en wel aan Art Blakey. En dat was de meester van de jazzdrums. Met een kort drumintro van de leider, met een knipoog naar Blakey, wordt de toon gezet van een swingend en spetterend slot in de traditie van de jazz messengers.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar opname uit 1959 van Shelly Mann and His Man at the Black Hawk op het label Contemporary. Bij de Concertzender hier samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. In deze aflevering kunt u luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over drummer Shelly Manne. Geboren in 1920, overleden in 1984. Deze swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hole. Om pure jazz

Charlemagne en His Man. En dat deed hij in diverse bezettingen. In 1959 kreeg Shelley de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep en wel in de Black Hawk in San Francisco. Dat was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal optrad in en rond L.A. Van dit engagement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Shelley Man and His Man Live at the Black Hawk. De opname vond de plaats op 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenor sax, Victor Feldman, piano, Monty Bartwick, bas en Shelley Man, drums. En het eerste stuk is het bekende Summertime van George Gershwin. Dat krijgt hier een bijzondere en sfeervolle uitvoering. En let u vooral op de muzikale en creatieve begeleiding van de leider. En daarna hoort u Ted Demerens, Our Delight. De solo's van Richie Kamuka, Joe Gordon en Victor Feldman zijn zeer geïnspireerd en de ritmesectie loopt als een trein. Kortom, West Coast hardbop op zijn best.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opnamen van drummer Shelly Mann and His Men. Gemaakt op 22, 23 en 24 september 1959 in de Black Hawk in San Francisco. Hij trad erop met zijn groep en de band was in topvorm, waardoor Shelly onmiddellijk de producer en eigenaar van Contemporary Records, Les Kienick, belde om te vragen of er niet onmiddellijk opnameapparatuur kon worden gebracht om het uiteraard op te nemen. En dat lukte. En er werden 3 avonden dus vastgelegd met de bezetting: Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Feldman piano, Monty Bedwick bas en Shelly Mann drums. En de vaste pianist van de groep, Russ Freeman, was verhinderd in verband met een tournee naar de toenmalige Sovjet-Unie met het orkest van Benny Goodman. Shelly vond, zoals duidelijk was inmiddels, Victor Feldman bereid om in te vallen en dat was een gouden greep, waardoor de ritmesectie nog een extra impuls kreeg en de groep nog nooit zo geïnspireerd had geklonken. Luistert u maar naar achtereenvolgens het kokende Poinciana en de lichtvoetige jazzwals Blue Daniel, geschreven door trombonist Frank Rosalino.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met live-opname van drummer Shirley Mann en This Man. Het zijn opnamen gemaakt in de Black Hawk in San Francisco op 22, 23 en 24 september 1959. En de opnamen zijn uitgebracht op het Contemporary label. De bezetting die de drummer op dat moment had, was ijzersterk, met Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Veldman piano, Monty Bedwick bas en Shirley Mann drums. De stelling dat Shirley Mann een typisch West Coast drummer zou zijn, wordt met deze opname meteen van tafel geveegd. Deze geboren en getogen New Yorker speelt hier met een drive en creativiteit die niet onderdoet voor de beste drummer van de East Coast. Hij hekelde sowieso West Coast label dat hem gegeven werd door de jazzpers. Als laatste stuk hoort u nu Step Lighty van de hand van Benny Golson. In dit stuk is duidelijk te horen hoe close het samenspel is tussen bas en drums, wat in een medium tempo vaak niet makkelijk is. Het heeft een swingende groove waar de solisten tegenaan kunnen leunen.

deze aflevering van House of Heart. Bob heeft u kunnen luisteren naar opname uit 1959 van Shelly Man and His Men at the Black Hawk, uitgebracht op het label Contemporary. Tot zover dus deze aflevering, ook weer samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Geboren 1923, overleden 1990. En dan uitsluitend de opname die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland in 1963, 69 en 72. Met ook Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon, een van de meest toonaangevende tenorsaxofonisten uit de geschiedenis van de bebop en hardbop. Hij speelde op 2 november 1972 in de Haagse Jazzclub in Den Haag. In het kader van een uitgebreide tournee van 7 weken met het trio van pianist Rijn de Graaf. Deze tournee werd georganiseerd door de Nederlandse impresario Wim Wicht. En omdat Rijn de Graaf niet alle dagen vrij was om te spelen, werd deze taak verdeeld tussen de pianist Rob Agerbeek en de Amerikaanse pianist Irv Rochtlin. Zo werd tijdens het concert in Den Haag Rijn de Graaf vervangen door Rob Agerbeek.

0: radioproducer Harm Mobach hoorde de tape en bracht het concert uit op zijn Dexterity label onder de titel All Souls. Helaas was dit label maar een kort leven beschonken en zo is het nu een collector's item. U hoort van deze opname de compositie Some Other Blues van tenorsaxofonist John Coltrane. In de bezetting hoort u Dexter Gordon, tenorsax, Rob Aangebeek, piano, Henk Haverhoek, bas en Erik Ineke, drums. Bij deze opname is duidelijk te horen dat Dexter Gordon zich enigszins liet beïnvloeden door John Coltrane, terwijl John Coltrane juist aan het begin van zijn carrière enorm was beïnvloed door het spel van Dexter. Pianist Rob Aangebeek speelt hier een fantastische solo en bij de trading met Dexter kon ondergetekende zijn invloed van drummer Elvin Jones niet onder stoelen of banken steken. Waarbij de tenorsaxofonist het niet kon laten om de melodie van de standaard Have You Met Miss Jones aan te halen.
1: Some Other Blues. The culture.

0: Danke, danke. Danke. Oh, now we'd like to have a little pause.
1: In ons programma House of Hard Bop luistert u vandaag naar opname van tenorsaxofonist Dexter Gordon, gemaakt in Nederland in de jaren 60 en 70. In dit tweede blok hoort u opnamen die zijn gemaakt een dag na het concert in Den Haag en wel op 3 november 1972 in Societeit Progress in Heemskerk voor VPRO Radio. Deze opnames zijn onlangs uitgebracht op vinyl en cd voor het Engelse Gearbox label onder de titel Fried Bananas. Dexter Gordon wordt hier begeleid door zijn oorspronkelijke begeleidingstrio voor deze tournee en wel met Rijn de Graaf, piano, Henk Haverhoek, bas, Erik Ineke, drums. Ook deze avond was de tenorsaxofonist in topvorm. De sonore stem van Dexter kondigt het eerste stuk aan, Fried Bananas, een bekende compositie van zijn hand en gebaseerd op de akkoorden van de standaard It Could Happen To You. Pianist Rijn de Graaf speelt hier een schitterende solo in de bebop-traditie, zoals men dat tegenwoordig nog maar zelden hoort. En Henk Haverhoek speelt hier een mooie melodische bassolo. Een spetterende opening van een avond onvervalste hardbop.
2: Fried bananas, fried bananas. It's all about something very, very good to eat. Fried bananas.

0: U luistert naar het derde deel van een programma van drie delen over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Opnamen die zijn gemaakt in 1963, 69 en 72 in ons land met uitsluitend Nederlandse ritmesecties. De opnamen die u vanavond in dit derde blok hoort zijn afkomstig van een VPRO radioopname gemaakt op 3 november 1972 in Societeit Progress in Heemskerk. Deze opnames zijn onlangs uitgebracht op vinyl en cd voor het Gearbox-label onder de titel Fried Bananas. In de bezetting hoort u Dexter Gordon, tenorsax, Rijn de Graaf, piano, Henk Haverhoek, bas, Erik Ineke, drums. Dat de groep al enige weken op tournee was, kwam het samenspel tussen de leider en de ritmesectie absoluut ten goede. De tournee voerde dit kwartet namelijk langs vele jazzpodia in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en later ook nog naar Italië. Een fantastische ervaring voor het hele trio van pianist Rijn de Graaf. Achtereenvolgens hoort u nog twee stukken met als eerste een compositie van Dexter Gordon getiteld The Panther, opgedragen aan de Black Panther beweging in Amerika. Het is een blues met een boogaloo feel, met geweldige funky solo's van Dexter en Rijn de Graaf. Als laatste hoort u met een mooie aankondiging van de leider een gedeeltelijke uitvoering van de beroemde classic Body and Soul met Dexter Gordon's legendarische quote uit Nancy with the Laughing Face, beroemd geworden door de uitvoering van Frank Sinatra. Dexter Gordon maakte na 14 jaar in Parijs en Kopenhagen te hebben gewoond in 1976 een glorieuze comeback in Amerika en kreeg een Oscar-nominatie voor zijn rol als acteur in de prachtige jazzfilm Round Midnight van Bertrand Tavernier. Dexter Gordon overleed 25 april 1990 en behoorde tot de grootste tenorsaxofonisten uit de jazzgeschiedenis.
1: I'm sorry to say that, but it's true. It's very true. And of course we're talking about body and soul.

In dit uur heeft u geluisterd naar opname uit 1972 van tenorsaxofonist Dexter Gordon, All Souls, op het label Dexterity en Fried Bananas van het label Gearbox. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar ons programma House of Hard Bop. En in deze aflevering kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Geboren in 1923 en overleden in 1990. En we laten uitsluitend opnamen horen die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland in 1963, 1969 en 1972 met Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon, een van de meest toonaangevende tenorsaxofonisten uit de geschiedenis van de bebop en hardbop, speelde op 5 februari 1969 in Paradiso in Amsterdam. Het concert werd georganiseerd door Hans Dulfer, die daar toen wekelijks de meest fantastische jazzconcerten programmeerde. Het concert werd opgenomen en in 1971 uitgebracht op het Catfish-label van producer Joop Visser. En door de jaren heen zijn de opnamen nog op verschillende kleine labels verschenen. In deze House of Hard Bop hoort je een selectie hieruit, met in de ritmesectie Kees Slinger, piano, Jacques Scholz, bas, Han Bennick, drums. En het eerste stuk dat u te horen krijgt is het bekende Good Bait van pianist, componist, arrangeur Ted Dameron. De tenorsolo van de leider is behoorlijk geïnspireerd en de ritmesectie loopt als een trein met mooie solo's van pianist Kees Slinger, helaas op een niet al te beste vleugel, en van bassist Jacques Scholz en een schitterende 8-om-8 en 4-om-4 trading met drummer Han Bennick. En die laat u ook horen, componist, arrangeur Ted Dameron. De tenorsolo van de leider is behoorlijk geïnspireerd en de ritmesectie loopt als een trein met mooie solo's van pianist Kees Slinger, helaas op een niet al te beste vleugel, en van bassist Jacques Scholz en een schitterende 8-om-8 en 4-om-4 trading met drummer Han Bennick. En die laat u ook horen dat hij volledig...

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van tenorsaxofonist Dexter Gordon, die gemaakt zijn in Nederland in de jaren 60 en 70. U hoorde net opnamen van een concert voor de VARA-radio dat op 20 januari 1963 werd gegeven in Persepolis in Utrecht. Het is uitgebracht in de serie Treasures of Dutch Jazz op het label van het Nederlands Jazzarchief. De titel? Dexter Gordon in the Cave. In de bezetting hoorde u Dexter Gordon tenorsax, Rob Matna piano, Ruud Jacobs bas en Kees C. op drums. Dexter woonde op dat moment net in Kopenhagen en dat zou 14 jaar zijn verblijfplaats worden. Van daaruit heeft hij diverse tournees ondernomen en werkte die met verschillende lokale ritmesecties. Toen hij in 1963 naar ons land kwam, had hij niet te klagen over zijn voortreffelijke Nederlandse begeleiders. U hoort achtereenvolgens de blues I Wanna Blow Now van trombonist Benny Green. U hoort hierin de saxofonist ook nog even als zanger. De tenorsolo die daarop volgt is niet mis te verstaan. De saxofonist honkt en swingt als een tierlier. Daarna volgt de ballad Body and Soul, oftewel een tenor's man dilemma. Dexter speelt hierin een prachtige solo met enkele bekende quotes, zoals The Christmas Song. Na een mooie pianosolo van Rob Matna zet de saxofonist onmiddellijk in met een quote uit Nancy with the Laughing Face en omspeelt de melodie uit tot aan het slot.

U luistert naar het eerste van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Opnames zijn gemaakt in de jaren 60 en 70 in ons land en uitsluitend met Nederlandse ritmesecties. In dit eerste deel betreft dit opname gemaakt op 20 januari 1963 in Jazzkelder Persepolis in Utrecht. En dat gebeurde voor de VARA Radio. En de opnames zijn onlangs uitgebracht op het label van het Nederlands Jazzarchief onder de titel Dexter Gordon in the Cave. De tenorsaxofonist wordt hier begeleid door Rob Matna piano, Ruud Jacobs bas, Kees C. drums. U hoort tot slot van deze uitzending een compositie van Dexter Gordon getiteld Dexter's Deck. Het is gebaseerd op akkoorden van I Got Rhythm van George Gershwin. De saxofonist is hier in topvorm en speelt het ene geweldige chorus na het andere. Ook de ritmesectie is hier in grootse vorm, met een zeer geïnspireerde en geweldig swingende Rob Matna, Ruud Jacobs en KC. Volgens Erik Ineke, de samensteller van dit programma, is dit het hoogtepunt van het album en ja, je zou zelfs kunnen zeggen een van de hoogtepunten uit het oeuvre van Dexter Gordon.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1963 van tenorsaxofonist Dexter Gordon. De opnames staan op het album Treasures of Dutch Jazz, uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met House of Heart Bop. En vandaag kunt u luisteren naar het laatste deel van een driedelige serie over drummer Elvin Jones. Geboren in 1927 en hij overleed in 2004. In 1972 leidde Elvin Jones een ijzersterk ingespeeld kwartet dat behoorde tot het absolute hoogtepunt van zijn carrière als bandleider. In deze bezetting hoort u live opnames.

Namen die zijn gemaakt aan het einde van een engagement van 3 weken in de legendarische jazzclub The Lighthouse in Hermosa Beach bij Los Angeles. En deze opnamen zijn gemaakt op 9 september 1972 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label en wel onder de titel Live at the Lighthouse. In de bezetting hoort u David Liebman, tenor sax, sopraan sax en fluit, Steve Grossman, tenor sax en sopraan sax, Gene Perla, bas en Alvin Jones, drums. Het eerste stuk is een compositie van David Liebman en het heeft de titel Bright Peace. Na het intro en het thema hoort u als eerste solist Steve Grossman op tenor sax, gevolgd door de componist op sopraan sax. En daarop volgend stuk, New Breed, is ook van de hand van Liebman, die hier ook de eerste solo speelt op tenor sax en, zoals hij zelf zei, toen ook enigszins beïnvloed was door Charles Lord, zijn voormalige leraar. En na deze solo volgt Steve Grossman ook op tenor sax en hij begint zijn solo direct met een quote van de compositie Prince of Darkness van Wayne Shorter. Let u vooral op het grandioze interactieve spel van Alvin met brushes. De titel van dit stuk is een verwijzing naar de eerste post-Coltrane-generatie tenorsaxofonisten waar Liebman en Grossman beide toe behoorden.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnamen van drummer Elvin Jones. Het betreft een keuze uit diverse opnamen van deze drummer onder zijn eigen naam uit de periode 1961-1972. In deze aflevering hoort u onder andere zijn eerste album als bandleider, gewoon getiteld Elvin, uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Thad Jones, cornet, Frank West, fluit, Frank Foster, tenor sax, Hank Jones, piano, Art Davis, bas en Elvin Jones, drums. Voor dit debuutalbum als leider heeft de drummer gekozen voor een samenwerking met onder meer zijn twee broers Thad en Hank. Door deze keuze is het een bijzonder album geworden met veel variaties. U hoort achtereenvolgens Pretty Brown van Ernie Wilkins, uitgevoerd in trio-bezetting. Let op het parelende pianospel van Hank Jones, die ook nog eens de zeer muzikale brushes-solo van zijn broer puntig en to the point begeleidt. Ray L. is een swingende medium-tempo blues van Thad Jones, waarin alle solisten aan bod komen. De titel refereert aan de leider. Zijn volledige naam is namelijk Elvin Ray Jones. Het derde stuk is weer in trio-bezetting. Het is een bluesy stuk van Oliver Nelson in 6/4 maat, getiteld 4 and 6. Elvin heeft hier ook geen enkele moeite mee. Hij speelt met de time en alles rolt als het ware als de golven van de zee. Het laatste stuk is de mooie ballad You Are Too Beautiful van Rodgers & Hart, met in de hoofdrol weer het briljante fluitspel van Frank West, die de melodie mooi afwisselt met Thad Jones op cornet. Het is een bijzonder slot van een bijzonder en zeer muzikaal debuut als bandleider van maestro Elvin Jones.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 delen over drummer Alvin Jones. Let vooral, het zijn zijn opname als bandleider. U kunt nu luisteren naar een aantal opnamen uit Alvin's tweede album onder zijn eigen volledige naam. Dear John C. is de naam van dit album, opgenomen op 23 en 25 februari 1965 voor het Impulse label. De bezetting in de drie stukken die u hoort is als volgt: Charles Mariano, alt sax, Richard Davis, bas en Alvin Jones, drums. Als eerste hoort u de standaard Everything Happens to Me. En let op, meteen valt de geweldige interactie op tussen de drie muzici. De drummer voelt zich zo vrij als een vogel en dat geldt ook voor bassist Richard Davis. Dit creëert enige spanning, maar toch blijft alles op de rails. Daarna komt het stuk Smoke Rings, de herkenningsmelodie van een legendarische radioshow. Charlie Mariano speelt hierin twee schitterende chorussen en het tempo waarin het stuk wordt uitgevoerd staat Alvin op het lijf geschreven. Weinig drummers zijn ertoe in staat om zo'n langzaam onder medium tempo neer te zetten. Maar ook te laten swingen en toch te zorgen dat er wat gebeurt. De Brushes solo in de tweede helft na de bas solo is een meesterwerkje. Als laatste van deze drie trio-opnamen hoort u This Love of Mine, bekend geworden door een uitvoering van Frank Sinatra. Maar de uitvoering van deze drie heren mag er ook zijn, hoor. En dan te bedenken dat Alvin Jones net 2 maanden eerder het zeer heftige meesterwerk A Love Supreme met het John Coltrane-kwartet had opgenomen.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1961, 62 en 65 van Hard Bop drummer Alvin Jones op zowel Riverside als Impulse. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Elvin Jones, geboren 1927, overleden 2004. Geboren 9 september 1927 in Pontiac, Michigan, was hij de jongste broer van pianist Hank Jones en trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Na zijn vertrek uit het legendarische John Coltrane kwartet in het begin van 1966 was voor Elvin de tijd aangebroken om voor zichzelf te beginnen. Ondanks dat hij 5 jaar lid was geweest van misschien wel het meest historische groep uit de jazzgeschiedenis, was het toch een moeilijke weg voor hem om een vaste groep te beginnen. Uiteindelijk lukte het hem in 1968 een fantastisch trio te beginnen met Joe Farrell op tenorsax en sopraansax en fluit en zijn maatje van het Coltrane kwartet Jimmy Garrison op contrabas. Vandaag hoort u opname die ze maakte op 8 april 1968 voor het Blue Note label onder de titel Putting It Together. Het eerste stuk, Reza, is geschreven door de Braziliaanse componist Edu Lobo. Na een drumintro met een typische Elvin Latin feel volgt het thema. En dan gaat Joe Farrell los, waarbij de leider hem flink achter de broek zit met een aantal forse bassdrum accenten. Vervolgens een stuk geschreven door de bassist getiteld Sweet Little Maya. Weer zo'n typisch lastig tempo waar Garrison en Jones ware meesters in waren, met Farrell op sopraansax. Daarna volgt Keiko's Birthday March met Joe Farrell op piccolo. Het is een feature voor Elvin en zoals hij een mars slaat op zijn snare drum is uniek en nog door niemand geëvenaard.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnamen van drummer Elvin Jones. Het betreft een keuze uit diverse opnamen van deze drummer onder zijn eigen naam uit de periode 1961-1972. In deze aflevering hoort u onder andere zijn eerste album als bandleider, gewoon getiteld Elvin, uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Thad Jones, cornet, Frank West, fluit, Frank Foster, tenor sax, Hank Jones, piano, Art Davis, bas en Elvin Jones, drums. Voor dit debuutalbum als leider heeft de drummer gekozen voor een samenwerking met onder meer zijn twee broers Thad en Hank. Door deze keuze is het een bijzonder album geworden met veel variaties. U hoort achtereenvolgens Pretty Brown van Ernie Wilkins, uitgevoerd in trio-bezetting. Let op het parelende pianospel van Hank Jones, die ook nog eens de zeer muzikale Brushes-solo van zijn broer puntig en to the point begeleidt. Ray L. is een swingende medium-tempo blues van Thad Jones, waarin alle solisten aan bod komen. De titel refereert aan de leider. Zijn volledige naam is namelijk Elvin Ray Jones. Het derde stuk is weer in trio-bezetting. Het is een bluesy stuk van Oliver Nelson in 6/4 maat, getiteld 4 and 6. Elvin heeft hier ook geen enkele moeite mee. Hij speelt met de time en alles rolt als het ware als de golven van de zee. Het laatste stuk is de mooie ballad You Are Too Beautiful van Rodgers & Hart, met in de hoofdrol weer het briljante fluitspel van Frank West, die de melodie mooi afwisselt met Thad Jones op cornet. Het is een bijzonder slot van een bijzonder en zeer muzikaal debuut als bandleider van maestro Elvin Jones.